Welkom dat je in zit bij de Kamakaman. Je zou de toekomst willen. Dus dat is